0: the number one songs of the past.
1: Now we're number one!
2: Radioactief Retro.
3: Een haaie lied voor die leute die hier een reizen uit 1987, Desireless met Voyage Voyage.